0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

Okay, bye.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: Goedemorgen. 3 minuutjes over 7 is het. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander. Naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
7: Goedemorgen, Alexander.
6: Goedemorgen. We beginnen zoals altijd met jou, met de koppen van het Oogradio Nieuws.
7: Nou, die zal ik je dan geven. AI-fabriek waarschijnlijk in de Halm in Hoogkerk. Zorgen bij de PVV, Partij voor het Noorden en Stadspartij over intimidatie en drugsoverlast in de binnenstad. Emmabrug wordt even afgesloten. En het OV-servicewinkel op het hoofdstation die gaat open.
6: Veel meer daarover rond de klok van 7:30 in het Oogradio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie op de Groningsweg. Is het lekker rustig? Een slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl geeft helemaal niks aan. Als ik naar buiten kijk, het is een heel klein beetje heijig. Het mag eigenlijk geen naam hebben, maar ik zeg het toch maar eventjes. Op het spoor gaat het lekker, ook al is het een heel klein beetje heijig. Hey, je weet het nooit. Geen opstoppingen en ook geen verbouwingen. Zeker niet op de directe trajecten. Nog een klein beetje in het westen. Dus ga je daarheen, check even je reisplanner. Gaan wij gauw door. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
7: Nou, ik weet dat jij je knuffel hebt opgestuurd.
6: Ja.
7: Ja, want ja. Er was een vraag naar varkensknuffeltjes. En dat is een vraag die groots, echt groots beantwoord is. Je hoort daar zometeen meer over.
8: De
1: Oog Ochtendshow.
8: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
6: We beginnen de ochtend even koortsachtig met een Fever Dream. Dit is Alex Born.

0: Connection.
1: Priest. En Wild World uit 1988.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Toen was de wereld zelfs al wild. Wat is het nu dan wel niet?
3: Ja, jij bent geboren in de tussentijd, dus het is heel erg...
1: Ja, precies. Het is sindsdien wel echt behoorlijk bergafwaarts gegaan.
3: Dat zei ik niet.
1: Dat is zeker waar. Bente Webster, die zegt het volgende. Zij kan wel een varkensstal beginnen.
3: Ja, en dat is niet omdat ze smerig is. Nee, Bente was namelijk op zoek naar een paar nieuwe knuffelvarkentjes voor haar hulphond Angie. Of Antlie, moet ik zeggen, pardon. Nu haar favoriete speeltje niet meer wordt verkocht. Ja, na een oproepje werd haar bericht uiteindelijk meer dan 250.000 keer bekeken. En ontving ze al meer dan 20 knuffelvarkentjes. De roze knuffel heeft precies het juiste formaat en gewicht voor Antlie. En Bente heeft vanwege haar bindweefselaandoening weinig spierkracht in de armen. Daarom krijgt ze dagelijks ondersteuning van Antlie, een zwarte labrador. Die helpt haar met aan- en uitkleden, de was doen, boodschappen doen en nog veel meer. Je hoort Bente Webster.
4: Ja, het gaat goed. We hebben een gekke week achter de rug.
5: Wat kun je vertellen wat er jou is overkomen?
4: Ja, wij waren vorige week op ons jaarlijkse uitje naar de grote gele blauwe meubelwinkel om Antlie's knorretjesvoorraad, dus de roze varkens, te vervangen. Antlie is mijn hulphond en zij is gek op haar knuffelvarkens. En die worden met het, met het wassen en het steeds meer sjouwen worden ze een beetje magerder per wasbeurt. En er worden ook wat viezig. En ik vind als wij buiten op straat lopen en we zijn in het ziekenhuis of in het theater, dan moet dat wel een beetje een schoon varken zijn. Dus één keer per jaar wordt de hele roedel varkens wordt vervangen. Wij waren bij IKEA en ze waren uit het assortiment gehaald. We hebben een medewerker gevraagd, die heeft nog gebeld. Maar helaas, ze waren op en ook niet meer te verkrijgen. En ik dacht, ik plaats voor vrienden, bekenden even een berichtje op Instagram, wie weet heeft iemand er nog één of twee. Maar dat liep een beetje anders.
5: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Want als ik achter jou kijk, dan ligt er een enorme...
4: Er ligt een enorme
5: stapel.
4: Voorraad al, ja. En ik denk dat er nog heel wat achteraan gaan komen.
5: Ja. Vertel even over dat oproepje. Hoe had je dat gedaan?
4: Ik had een filmpje geplaatst met wat beelden van Antlie in haar varken in de afgelopen jaren, of haar varkens, daarbij gezet. Nou, heeft iemand nog een varkentje in huis? Maar ik heb helemaal niet zo'n enorm bereik op social media. Dus ik had nooit verwacht dat dat veel bekeken werd. Maar de volgende ochtend werd ik wakker, was mijn telefoon helemaal ontploft. En nou was die zo al meer dan 250.000 keer bekeken. En had ik al meer dan 1000 reacties en mensen die berichten stuurden vanuit Argentinië, uit Huizermede. Nou, het kwam overal vandaan. Mensen op vakantie die zeiden dat ze heel graag daar bij de IKEA wilden gaan kijken. Of kinderen die zagen, die hadden een filmpje gezien van Antlie aan het werk. En die zeiden, het is zo knap wat zo'n hulphond kan. Wij willen onze lievelingsknuffel wel aan haar geven. Dus dat, ja, waren ook wel ontroerende berichten bij. Heel bijzonder.
5: 250.000.
4: Ja, en inmiddels is dat het dubbele.
3: Ja, je hoorde Bente Webster over haar hulphond en knuffelvarkentjes. Ja, Bente zet zich graag in voor KNGF-geleidehonden. En omdat Antlie haar vrijheid om dingen te ondernemen heeft teruggegeven. En in september wil ze samen met Antlie in een rolstoelbakfiets de Elfstedentocht afleggen om aandacht en geld in te zamelen voor hulphonden. De bijdrage was van Sam Sietepoel. Nou, dan heeft ze een behoorlijke 240 kilometer voor de boeg.
1: Behoorlijk, ja. Maar 20 nieuwe varkentjes. Ja, laten we maar zeggen dat het ook dat varkentje maar weer alvast gewassen is. Wij gaan verder door naar het weekend. Sunday morning, Maroon 5.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It.
1: Nou, ga jij even lekker door, ga ik naar huis.
0: Een hele lange uitzending, denk ik. Vandaag af en toe zon en plaatselijk toch ook een stevige bui mogelijk, met zelfs kans op een slag onweer. Het wordt een graad of 23 bij een matige noordelijke wind. Windkracht 4.
1: Klinkt wel spannend, maar goed, we gaan zien of het ook gebeurt. Dan hoop ik niet dat het gebeurt tijdens bijvoorbeeld dit, namelijk het openluchtbioscoopverhaal in Stadspark. Dat meldt Sikkom, want het is standaard wie jarig is die trakteert. Stadspark bestaat 100 jaar en om dat dus te vieren worden de 4 blockbusters en 2 andere films op een mega groot scherm vertoond. Meerdere avonden kunnen bezoekers onder de sterrenhemel wegzwijmelen met een bak popcorn op schoot.
0: Dan moet het wel even droog blijven.
1: Ja, dat bedoel ik. Dan moet je geen klap onweer hebben, zeker niet. Kijk het zelf even na wanneer dat is. Dat heb ik niet zo hoog kunnen zien, maar het lijkt mij wel heel mooi. En dan nog een ander kijkspektakel, ook op Sikkom gemeld. De RUG, de Rijksuniversiteit, regelt experts en kijkapparatuur voor... dat deden ze ook al voor het Noorderlicht, licht en de nachtwolken. De laatste tijd werden we daar erg mee verwend met deze bijzondere natuurverschijnselen. Maar 12 augustus moet je me even noteren, want dan verduistert de zon boven Groningen voor maar liefst 90%. Een heel dik natuurfenomeen, en dat kun je dus gaan bekijken vanaf het Forum. En kijk maar op diverse plekken. Er staan overal meldingen over. De RUG gaat er ook mee aan de gang. En daar kun je daar van genieten.
0: Leuk.
1: Als je het niet doet namelijk, moet je 55 jaar wachten.
0: Dat is wel eventjes een tijdje.
1: Dus als je het nog een keer wil zien, dan moet je dat nu even doen.
0: Nou ja, precies. En mocht je nou midden op de dag ergens zitten en denken van... wat wordt het opeens donker? Laat ik maar weer eens gaan. Dat is niet nodig, want volgens deze man hoef jij vannacht nog niet naar huis. Nou, dit is Marco Borsato. En je hoeft nog niet naar huis vannacht.
1: Oké.
0: Het is overdag, het is gewoon zonsverduistering.
1: Ja.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Wij gaan zoals elke ochtend verder met muziek uit Groningen. En ditmaal is Tahuri. Dat is een muzikaal collectief van verschillende Zuid-Molukse artiesten dat muziek inzet om bewustwording te creëren over de geschiedenis, identiteit en toekomst van de Zuid-Molukken. En met dit nummer Maluku Tana Air Beta. Waarschijnlijk slacht ik de titel volledig. Maar hiermee brengen de artiesten

0: Ja, is mooi.
1: Mooie muziek. Wat een geweldige zanger ook. Tahuri en Comunitas Maluku. En Maluku Tana Arribeta. Nogmaals, ik verslag de naam volledig. Maar het gaat om de gedachte.
0: Je probeert het heel goed te doen.
1: Wat een goede sound is dit. Jammer dat we het wat weg moeten schuiven. Anders zijn we helaas om 10 uur vanmorgen nog bezig. Ik hou ervan. Het is... weet je, Jan, jij gaat maar zeggen hoe laat het is.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
0: Ja, goedemorgen. Het is 8:01. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De PVV, Partij voor het Noorden, en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over de drugsproblemen en onveiligheid in de binnenstad. Volgens de partijen gaat het niet alleen om de Speelsluizen en het Martini-Kerkhof, maar ook om de Westerhaven. Ondernemers zeggen dat ze al jaren last hebben van dealers, verslaafden en andere overlast. Sommigen verkopen 's avonds alleen nog via een raam of trainen hun personeel om beter met gevaarlijke situaties om te gaan. PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw vindt dat de overheid moet zorgen voor een veilige straat. De partijen willen weten welke extra maatregelen het college gaat nemen om de problemen aan te pakken. De gemeente Groningen heeft een aanvraag gekregen voor de bouw van een AI-fabriek in de oude strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Voor het project is al 191 miljoen euro beschikbaar.

0: door Europa, Nijbegun en het kabinet. Daarom lijkt de kans groot dat de fabriek er ook echt komt. Het kantoor komt waarschijnlijk in het Niemeyer-gebouw. In de fabriek komt een krachtige supercomputer die razendsnel ingewikkelde berekeningen en grote hoeveelheden data kan verwerken. Voor de bouw is nog wel een omgevingsvergunning nodig. Daardoor kunnen inwoners en andere belanghebbenden reageren als ze het niet eens zijn met de plannen. Komende maandag, dat is 3 augustus, opent de OV-servicewinkel op het hoofdstation. Daar zitten NS, Qbuzz en Arriva samen om reizigers te helpen. In de OV-servicewinkel kunnen reizigers onder meer antwoord krijgen op vragen over hun treinreis, abonnement of OV-kaart. Nederland telt momenteel een 20-tal OV-servicewinkels. De winkel bevindt zich aan de noordzijde van het reizigersplein, dus niet in de nieuwe voetgangerspassage onder het spoor. Die passage wordt langzamerhand steeds verder ingevuld. En de Emmabrug is maandag 10 augustus vanaf 6 uur 's morgens tot en met zondag 16 augustus 11 uur 's avonds afgesloten voor autoverkeer. De gemeente vervangt de rijijzers van de brug. Voor het vervangen van de ijzeren stroken moeten onder meer onderdelen van de brug en stukken asfalt verwijderd worden. De werkzaamheden vinden overdag en 's nachts plaats. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de stoep. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en er valt plaatselijk een stevige bui met zelfs kans op onweer. En het wordt 23 graden bij een matige noordelijke wind. En dan hebben we het over windkracht 4.
1: Dus je moet je hoed maar even stevig vasthouden, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat vind ik goed.
1: We kijken even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is nog niet druk. Twee dingetjes vallen mij op. Dat zijn ook meestal de twee eerste die opvallen 's ochtends. We beginnen bij de Parkweg. Natuurlijk in de richting van de Juliana-viaduct. Daar staan wat auto's op een rijtje waarschijnlijk bij het stoplicht. En ook bij de Peterskampensingel rondom het UMCG ook altijd een knooppunt. Waarschijnlijk zal de dienst wel weer uit zijn. En de mensen zullen weer moeten beginnen om 8 uur. Dus daar is het ook wat drukker. Op het spoor gaat het hier in het noorden en in het zuiden gaat het helemaal lekker. Ben je van plan om met de trein naar Schiphol te gaan? Ga je reisplanner echt even checken. Want door een defect spoor rijden er tot 9 uur aanzienlijk minder treinen rondom het traject Schiphol. Dus check echt eventjes of je misschien niet een treintje eerder moet nemen, zodat je je vlucht niet mist in ieder geval.
0: Nee, en anders moet je zelf gaan vliegen, anders kom je er niet.
1: Nou ja, precies. En anders Drenthe is ook leuk, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik stel voor, Jan, dat wij gauw doorgaan. En wij gaan het, deze weten echt van kamperen.
0: Ja, daarom, als je het er toch over hebt, dan hebben we wel een nieuwe plek voor je. Moet je naar Meerstad, want daar gaat de scoutinggroep misschien ook heen. Nee, er komt onderzoek naar een nieuwe plek. Voor de scoutinggroep, de voerman. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oog.
1: Maar eerst Lady Gaga en Mr. Mars.

0: en het is ook wel een beetje cold. James Blunt.
1: Het nieuws.
2: Zo koud is het nou ook alweer.
3: Nee, ik wou
2: het
3: zeggen.
0: 17 graden buiten, wel een heel klein beetje mistig. Maar goed, dat moet de pret niet drukken. Ook niet voor de scoutinggroep. Er komt ook een onderzoek naar een nieuwe plek voor de scoutinggroep De Voerman in Meerstad.
3: De huidige locatie, namelijk in Beijum, is te klein voor de scouts. En er zijn ook weinig mogelijkheden om buiten te spelen. Je kon dat gisteren in de ochtendshow horen. Dorpsbelangen Meerstad wil de scoutinggroep graag binnenhalen, omdat er veel jonge gezinnen met kinderen wonen en er in Meerstad weinig verenigingen zijn. Door de scoutinggroep wordt het verenigingsleven versterkt. Je hoort Johan Wits van Dorpsbelangen Meerstad.
4: Nou, we hebben veel jongeren in Meerstad. En zij geven aan dat ze meer activiteiten, meer mogelijkheden om activiteiten te ontplooien willen hebben. Nou ja, daarvoor is een jeugdsoos en jeugdraad in oprichting. Dus daar zijn we druk mee bezig. En nou, scouting past daar natuurlijk ook enorm goed in. Tijdens het debat in het voorjaar zijn we in contact gekomen met Voerman. En zodoende is het balletje gaan rollen.
5: Wat zijn bijvoorbeeld de volgende stappen eventueel?
4: De volgende stappen zijn gesprekken met Bureau Meerstad, gebiedsteam en Voerman natuurlijk. En het is ook aan hun om te kijken hoe daar de precieze invulling aan te geven. En wij zullen daar dan onze bijdrage in leveren om onze belangen daarin te delen.
5: Ja, en waar zou dan eventueel de scouting komen als het aan jullie lag?
4: Nou, het voorkeurgebied ligt hier achter ons, tussen de zeilen en de Hamweg. Dus ja, het lijkt ons een mooi gebied om scouting een plek te geven. Niet alleen voor op het land, maar ook eventueel het water, wat er natuurlijk vlakbij ligt.
5: En dat is dus ook de reden waarom hier de combinatie van land en water?
4: Nou ja, onder andere, het lijkt ons ook een mooi gebied omdat het voor natuureducatie en activiteiten in de natuur. Het is natuurlijk een plek bij uitstek dat al natuurlijk is aangelegd.
5: En wat zou nou de scouting voor jullie als Meerstad kunnen betekenen?
4: Voor ons een goede aanvulling op activiteiten voor jongeren, natuureducatie en een bijdrage aan vrijwilligerswerk en natuurlijk het algehele verenigingsleven.
5: Hoe lang zou het dan eventueel nog kunnen duren? Is daar iets over bekend?
4: De eerste gesprekken moeten nog plaatsvinden. Het gebied moet verder ook nog definitief ingericht worden. Dus afwachten hoe dat proces verder gaat lopen.
3: Jordi Johan Wits van Dorpsbelangen Meerstad. Ja, uit de beantwoording van de gemeente blijkt dat er wellicht een plek beschikbaar is in nog een te ontwikkelen natuurgebied tussen de Hamweg en de woonwijk De Zeilen. Als dat haalbaar is, gaan de gemeente, Bureau Meerstad en De Voerman het plan verder ontwikkelen. De bijdrage was van Denise Overkleeft.
0: Nou, en mooi dat je in zo'n item ook kunt horen dat in Nederland alles toch ook wel heel erg dicht bij elkaar ligt.
3: Ja,
0: hè?
3: Ja.
0: We begonnen met een gakende ganzen en we eindigden met een langs Chase in de auto. Ja, goed, waarom ook niet, hè?
3: Er zit een beetje hutje met je op elkaar.
0: Zeker, maar ik hoop dat zij een mooie plek kunnen krijgen. Yes. Zometeen gaan wij het hebben over een spookpand dat verdwijnt. Of toch niet. Blijft het nog even spoken? Je hoort het zo naar Kensington.

0: Unpretty. Oh. TLC. Tender Love and Care, denk ik maar. Of The Learning Channel, een van de twee.
1: Ik heb geen
2: opstaan, doe je met de oog.
0: Het is immers ook een televisiekanaal.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Ik verbaas me wel even.
0: Maar toch? Het is 7 minuutjes voor 8. Onze nieuwe collega die vandaag aan het meewerken is, Floris. Hallo. Die heeft vandaag even het nieuws ingedoken voor ons.
1: Ja,
0: en waarom? Jan, hij is op het volgende uitgekomen.
1: Nou, allereerst, leegstand is zonde. Ja, klopt. Dat staat in het Dagblad van Noorderstad-editie. In Groningen staat een groot deel van de opvang aan de Helsinkiweg leeg. En de gemeente betaalt voor lege kamers en wil die beter gebruiken. Bijvoorbeeld als sociaal woonpension voor dakloze mensen. Stichting Inlia, die er nu ongeveer 100 uitgeprocedeerde asielzoekers opvangt, vindt dat prima. Maar alleen als de bewoners goed bij elkaar passen. Volgens directeur John van Tilborg moeten groepen apart worden gehuisvest om problemen te voorkomen. Hij denkt ook dat het gebouw misschien weer meer kan worden gebruikt voor asielzoekers, omdat de druk op Ter Apel te groot blijft. Over de plannen wordt na de vakantie verder gesproken.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik vind het wel heel slim dat ze eindelijk ook denken, ja, we moeten er wat mee doen.
0: Nou ja, goed.
1: Als het toch voor betaald wordt.
0: Precies, en als er twee noden bij elkaar kunnen komen. Ja. En,
1: gek dat dat dan niet eerder bedacht is.
0: We gaan het in de gaten houden. Ja. Ik zei het net al, een spookpand aan de Westelijke Ringweg. De vraag is, gaat hij dit najaar tegen de vlakte? Nou ja, de eigenaar doet toch nog een vleermuizenonderzoek. Dat meldt RTV Noord. De sloop van het vervallen pand aan de Friese Straatweg in Groningen lijkt dichterbij te komen. Dat is dat pand naast het Wolderinggebouw ongeveer, bijna. Ja. De eigenaar en projectontwikkelaar van het pand, Jaap ten Hoor, is alsnog begonnen met een nieuw onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw. Dat onderzoek is nodig om een natuurvergunning te krijgen voordat het pand gesloopt mag worden. Eerder liep het project al vertraging op, omdat er eerder vleermuizenonderzoek was verlopen, toen de gemeentelijke vergunning voor sloop en nieuwbouw werd afgegeven. Het nu leegstaand pand zorgt al jaren voor overlast. Politie en brandweer moesten er meerdere keren in actie komen. En als het onderzoek in september is afgerond, dan verwacht de projectontwikkelaar ten Hoor snel de benodigde vergunning te kunnen krijgen. En daarna kan de sloop gewoon beginnen en kan op deze locatie een, je raadt het, appartementencomplex worden gebouwd. Ja, we hebben het hartstikke hard nodig, dus ja,
1: Je weet trouwens dat hij nu ook een bijnaam heeft, hè?
0: Wat?
1: Batman.
0: Ja, leuk. Hartstikke mooi. De stad wordt er alleen maar mooier op, zullen we
1: zeggen.
0: Laten
1: we dat hopen, ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik zit eventjes te kijken met een schuin oog naar de klok. En wij gaan zeker nog even een plaatje draaien. En dat wordt Chaka Khan. And I feel for you.
3: Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka Khan.
0: Chaka Khan.
3: Chaka Khan.
0: Chaka Khan.
3: Chaka Khan,
0: Chaka Khan,
3: Chaka Khan,
0: Chaka Khan,
3: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Kh

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
5: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
4: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
6: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
4: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
8: Drie minuutjes over acht. Een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de Hoogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer. En naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Alexander.
8: Goedemorgen. Laten we eens even beginnen bij jou met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
9: Nou, laten we dat doen. Beginnen we met de AI-fabriek. Waarschijnlijk in de Halm in Hoogkerk. Zorgen bij de PVV, Partij voor het Noorden en de Stadspartij. En dat gaat over intimidatie en drugsoverlast in de binnenstad. De Emmabrug wordt een tijdelijke afsluiting opgehouden. En de OV-servicewinkel op het hoofdstation opent de deuren.
8: Rond 8:30 meer daarover van Jan. We gaan even naar de verkeerssituatie. En Jan zei net al, de Emmabrug wordt afgesloten. Ik kijk even naar mijn slimme kaartje van GroningenBereikbaar.nl en zie dat op het Emma-viaduct in ieder geval het ook een beetje stilstaat. Dat is bij de afrit richting de Parkweg. En ook op de Parkweg staat het voor een gedeelte stil. Voor de rest, ja, het is wel aardig rustig op de weg hier in Groningen. Ja. Paddepoel ontstaat inmiddels ook al de eerste drukte. Maar het is nog steeds vakantie, dus verwacht niet al te veel. Als je het spoor op gaat, gaat het op de meeste momenten wel goed. ga je over Amsterdam, Den Bosch of Arnhem? Dat zijn toch nog wel een beetje knooppunten. Check eventjes je reisplanner, want er is met wissels en treinen het een en ander aan de hand. Dus de kans is groot dat je aansluitingen niet gaat halen. Dus ga wat eerder van huis en check het eventjes. En voor de rest, geen files op de toegaande wegen. Voor zover een samenhangend verhaal. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
9: Wij gaan eens even weer kijken. We gaan het over knuffelvarkentjes hebben en waarom die zijn gevraagd. Bijvoorbeeld door Bente Webster voor haar hulphond.
8: Oh, ik dacht dat jij even met mij wilde knuffelen.
9: Ben jij een varkentje dan?
8: Ik zeg niks.
10: De Oogochtendshow.

0: bijna 30 jaar oud. Meredith Brooks. Ja, niet Meredith Brooks, die is wel wat ouder.
1: Ik
0: maar dit
1: zeggen,
0: nummer.
1: Ja, nummer. Ja, okay.
0: Uit 1997. En het heette Bitch.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Nou ja, we gaan het over een hond hebben. Ik kan wel een varkensstal beginnen, dat zegt de Groningse Bente Webster.
3: Ja, en Bente was namelijk op zoek naar nieuwe knuffelvarkentjes voor haar hulphond Antley. Ja, en dat was het favoriete speeltje van de hond, maar die wordt niet meer verkocht. Na een oproepje werd haar bericht uiteindelijk meer dan 250.000 keer bekeken en ontving ze al meer dan 20 knuffelvarkens. De roze knuffel heeft precies het juiste formaat en gewicht voor Antley. Bente heeft vanwege een bindweefselaandoening weinig spierkracht in de armen. Daarom krijgt ze dagelijks ondersteuning van Antley, een zwarte labrador. Die helpt haar met aan- en uitkleden, de was doen, boodschappen doen en nog veel meer. Je hoort Bente Webster.
4: Ja, het gaat goed. We hebben een gekke week achter de rug.
5: Wat kun je vertellen wat er jou is overkomen?
4: Ja, wij waren vorige week op ons jaarlijkse uitje naar de grote gele blauwe meubelwinkel om Antley's knorretjesvoorraad, dus de roze varkens, te vervangen. Antley is mijn hulphond en zij is gek op haar knuffelvarkens. En die worden met het, met het wassen en het steeds mee sjouwen worden ze een beetje magerder per wasbeurt. En ze worden ook wat viezig. En ik vind als wij buiten op straat lopen en we zijn in het ziekenhuis of in het theater, dan moet dat wel een beetje een schoon varken zijn. Dus één keer per jaar wordt de hele roedel varkens wordt vervangen. Wij waren bij IKEA en ze waren uit het assortiment gehaald. We hebben een medewerker gevraagd, die heeft nog gebeld, maar helaas, ze waren op en ook niet meer te verkrijgen. En ik dacht, ik plaats voor vrienden, bekenden even een berichtje op Instagram. Wie weet heeft iemand er nog één of twee. Maar dat liep een beetje anders.
5: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
4: Ja.
5: Want als ik achter jou kijk, dan ligt er een enorme...
4: Er ligt een enorme
5: stapel.
4: Voorraad al, ja. Ja. En ik denk dat er nog heel wat achteraan gaan komen.
5: Ja. Vertel even over dat oproepje. Hoe had je dat gedaan?
4: Ik had een filmpje geplaatst met wat beelden van Antley in haar varken in de afgelopen jaren, of haar varkens, daarbij gezet. Nou, heeft iemand nog een varkentje in huis? Maar ik heb helemaal niet zo'n enorm bereik op social media. Dus ik had nooit verwacht dat dat veel bekeken werd. Maar de volgende ochtend werd ik wakker, was mijn telefoon helemaal ontploft. En nou was die zo al meer dan 250.000 keer bekeken. En had ik al meer dan 1000 reacties en mensen die berichten stuurden vanuit Argentinië, uit Huizermede. Nou, het kwam overal vandaan. Mensen op vakantie die zeiden dat ze heel graag daar bij de IKEA wilden gaan kijken. Of kinderen die zagen, die hadden een filmpje gezien van Antley aan het werk. En die zeiden, het is zo knap wat zo'n hulphond kan. Wij willen onze lievelingsknuffel wel aan haar geven. Dus dat, ja, waren ook wel ontroerende berichten bij. Heel bijzonder.
5: 250.000.
4: Ja, en inmiddels is dat het dubbele.
3: Je hoorde Bente Webster over haar hulphond en de knuffelvarkentjes. Ja, Bente zet zich graag in voor de KNGF, dat is de geleidehondenstichting, omdat Antley haar vrijheid om dingen te ondernemen heeft teruggegeven. En in september wil ze dan ook samen met Antley in een rolstoelbakfiets de Elfstedentocht afleggen, om aandacht en geld in te zamelen voor hulphonden. De bijdrage was in dit geval trouwens van Sam Sietepoe. En ik kan je wel vertellen, zo'n Elfstedentocht die bestaat echt, die kun je ook elke dag fietsen, wordt helemaal aangegeven, is 240 kilometer.
0: En dat is een behoorlijk,
3: ja, is een behoorlijk eind.
0: Absoluut. Wij, voor Antley dus, de varkentjesknuffels. Wij gaan verder met Opus. Life is Life. En zometeen gaan we even naar het nieuws. Onze kerstverse redacteur Floris heeft het een en ander eruit geplozen. En is onder andere uitgekomen op een diefstal. Wat en hoe, dat hoor je zo.
3: Dat mag niet.

0: Ah, heerlijk. Van Opus. Ja, het is een beetje vroeg ervoor, maar als ik dit nummer hoor, ik krijg spontaan zin in bier.
1: Ik weet niet of er wat in de koelkast staat. Zou gaan kijken als ik jou was.
0: Jawel, hè. Ja, toch een beetje vroeg voor bij Smaak. Ja, uit 2008 uit de bierreclame. We gaan even kijken naar het weer voor vandaag. Af en toe zon met plaatselijk een stevige bui en ook een kans op een slag onweer erbij. Het wordt niet koud, ook niet warm. 23 graden bij een matige noordelijke wind. Windkracht 4.
1: Ja, nou, ik vind het wel aangenaam. Goed, wat niet aangenaam is, kun je toch ronduit zeggen. Inbraak bij Croissant 3 Pigalle. En dat is in de nieuwe, kijk het jat, Stoeldraaistraat. Ik weet niet. Ja, dat is net het laatste stukje. Dan belde onze eigen website ook nieuws. Ja, de Croissant 3 Pigalle aan de Stoeldraaistraat in Groningen is in de nacht van dinsdag op woensdag slachtoffer geworden van inbraak. En de dader of daders forceerden een deur en gingen er vandoor met een kluis die volgens camerabeelden op de bagagedrager van de fiets werd meegenomen. De politie doet buurtonderzoek en bekijkt de camerabeelden. En ik neem ook aan dat ze vastvragen dat als je ook maar denkt iets te hebben voor ze, dat je dat even met hun deelt, zodat ze beter kunnen onderzoeken.
0: Inclusief een lekker ontbijtje.
1: Nou, misschien ook wel. Ja, ik. Goed, laat ik me inhouden. In de tussentijd kunnen we wel vermelden dat Qbuzz zet extra vroeg bussen in voor de Groningse Vierdaagse. Dat meldt Groningen Nieuws. Ja, dat doet Qbuzz volgende week. Extra vroege bussen inzetten voor de deelnemers aan de Groningse Vierdaagse. Want van 4 tot en met 7 augustus rijden ze al vanaf 5 uur 's ochtends met extra Q-Link bussen tussen de PNR Hoogkerk en het centrum van Groningen. Ook na afloop van de wandeltochten blijven de bussen tot na middernacht rijden. Ja, want er zal flink gewandeld gaan worden.
0: Leuk, ja.
2: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: Casa Romance van Antoine Cedric. Dat was de stadsplaat van dit moment. Net vers uitgekomen en je hoorde hem voor het eerst hier bij Oog Radio.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De PVV, Partij voor het Noorden, en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over de drugsproblemen en onveiligheid in de binnenstad. Volgens de partijen gaat het niet alleen om de Speelsluizen en het Martinikerkhof, maar ook om de Westerhaven. Ondernemers zeggen dat ze al jaren last hebben van dealers, verslaafden en andere overlast. Sommigen verkopen 's avonds alleen nog via een raam of trainen hun personeel om beter met gevaarlijke situaties om te gaan. PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw vindt dat de overheid moet zorgen voor een veilige straat. En de partijen willen weten welke extra maatregelen het college gaat nemen om die problemen aan te pakken. De gemeente Groningen heeft een aanvraag gekregen voor de bouw van een AI-fabriek in de oude strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Voor het project is al 191 miljoen euro beschikbaar. Betaald door Europa, Nijbegun en het kabinet. Daarom lijkt de kans groot dat de fabriek er ook echt komt. Het kantoor komt waarschijnlijk in de Niemeyer-gebouw. In de fabriek komt een krachtige supercomputer die razendsnel ingewikkelde berekeningen en grote hoeveelheden data kan verwerken. Voor de bouw is nog wel een omgevingsvergunning nodig. Daardoor kunnen inwoners en andere belanghebbenden reageren als ze het niet eens zijn met de plannen. En komende maandag, dat is 3 augustus, opent de OV-servicewinkel op het hoofdstation. Daar zitten NS, Qbuz en Arriva samen om reizigers te helpen. In de OV-servicewinkel kunnen reizigers onder meer antwoord krijgen op de vragen over hun treinreis, abonnement of OV-kaart. Nederland telt momenteel een 20-tal OV-servicewinkels. En de winkel bevindt zich aan de noordzijde van het reizigersplein, dus niet in de nieuwe voetgangerspassage onder het spoor. De passage wordt langzamerhand steeds verder ingevuld. En de Emmabrug is van maandag 10 augustus om 6:00 tot en met zondag 16 augustus 11:00 afgesloten voor autoverkeer. De gemeente vervangt de rijijzers van de brug. Voor het vervangen van de ijzeren stroken moeten onder meer onderdelen van de brug en stukken asfalt verwijderd worden. De werkzaamheden vinden overdag en 's nachts plaats. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de stoep. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en er valt plaatselijk een stevige bui met zelfs kans op een slagonweer. Het wordt 23 graden met een matige noordelijke wind, windkracht 4.

0: direct door met het verkeer. Oh, het is een beetje drukker aan het worden inmiddels op de Groningse wegen. Allereerst rondom de A28. Eigenlijk alle toegaande wegen daar naartoe, daar staat het wat stil. Ook de Parkweg en het Emma-viaduct, daar is het wat drukker. Rondom het UMCG, het Peterskampensingels, is het inmiddels, zoals het lijkt, een beetje opgelost. Maar dat is blijkbaar allemaal naar Paddepoel verplaatst, want rondom het winkelcentrum.
1: Ja, nee, dat is hier lange route omhoog naar het noorden.
0: Zo gaat dat. En er gaat niets boven Groningen, dus je bent niet zo lang meer bezig. Op het spoor hier in het noorden gaat het helemaal lekker. Moet je in de richting van Arnhem-Den Bosch, check je reisplanner. En ben je van plan om met de trein naar Schiphol te gaan? Daar is ook wat aan de hand op het spoor. En dat kan nog wel tot vanavond duren, dus check echt eventjes je reisplanner. Gaan wij gauw door met de orde van de dag. Jan, en wij gaan het zo meteen hebben over mensen die graag buiten slapen.
1: Nou ja, misschien ook wel, ja. Nee, maar heb je zelf al scouting gedaan toevallig?
0: Nee, pijn ze niet over. Nee, ik heb ontzettend veel respect voor mensen die het doen.
1: Jawel, maar goed, sommige mensen hebben het wel, ik ook niet bijvoorbeeld. Maar er is een scoutinggroep, de Voerman. Ja, en die heeft nu een plek in Bijum en die is eigenlijk te klein. Nou, Meerstad wil ze wel hebben. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: I Like About You van The Romantics.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Er gaat een onderzoek komen naar de nieuwe plek voor scoutinggroep De Voerman in Meerstad.
2: Ja, pardon, verschrik me ervan. De huidige locatie in Beijum is namelijk te klein voor de scouts. En er zijn ook weinig mogelijkheden om buiten te spelen. Je kon dat gisteren in de ochtendshow horen. En Dorpsbelangen Meerstad wil de scoutingsgroep graag binnenhalen. Omdat er veel jonge gezinnen met kinderen wonen en er in Meerstad weinig verenigingen zijn. Ja, door de scoutinggroep wordt het verenigingsleven versterkt. En daar hoor je dan weer over Johan Wits van Dorpsbelangen Meerstad.
3: Nou, we hebben veel jongeren in Meerstad. En ze geven aan dat ze meer activiteiten, meer mogelijkheden om activiteiten te ontplooien willen hebben. Nou ja, daarvoor is een jeugdsoos en jeugdraad in oprichting. Dus daar zijn we druk mee bezig. En nou, scouting past daar natuurlijk ook enorm goed in. Tijdens het debat in het voorjaar zijn we in contact gekomen met Voerman. En zodoende is het balletje gaan rollen.
4: Wat zijn bijvoorbeeld de volgende stappen eventueel?
3: De volgende stappen zijn gesprekken met Bureau Meerstad, gebiedsteam en Voerman natuurlijk. En het is ook aan hun om te kijken hoe daar de precieze invulling aan te geven. En wij zullen daar dan onze bijdrage in leveren om onze belangen daarin te delen.
4: Ja, en waar zou dan eventueel de scouting komen als het aan jullie dag?
3: Nou, het voorkeurgebied ligt hier achter ons, tussen de zeilen en de Hamweg. Dus ja. Dus het lijkt ons een mooi gebied om scouting een plek te geven. Niet alleen voor op het land, maar ook eventueel het water, wat er natuurlijk vlakbij ligt.
4: En dat is dus ook de reden waarom hier de combinatie van land en water?
3: Nou ja, onder andere het lijkt ons ook een mooi gebied omdat het voor natuureducatie en activiteiten in de natuur. Het is natuurlijk een plek bij uitstek dat al natuurlijk is aangelegd.
4: En wat zou nou de scouting voor jullie als Meerstad kunnen betekenen?
3: Voor ons een goede aanvulling op activiteiten voor jongeren, natuureducatie en een bijdrage aan vrijwilligerswerk en natuurlijk het algehele verenigingsleven.
4: Hoe lang zou het dan eventueel nog kunnen duren? Is daar iets over bekend?
3: De eerste gesprekken moeten nog plaatsvinden. Het gebied moet verder ook nog definitief ingericht worden. Dus afwachten hoe dat proces verder gaat lopen.
2: Ja, je hoorde Johan Wild, dat zei ik daarnet verkeerd, excuus, van Dorpsbelangen Meerstad. Ja, en uit de beantwoording van de gemeente blijkt dat er wellicht een plek beschikbaar is in nog een te ontwikkelen natuurgebied tussen de Hamweg en de woonwijk De Zeilen. Als dat haalbaar is, gaat de gemeente Bureau Meerstad en de Voerman het plan verder ontwikkelen. De bijdrage was van Denise Overkleeft.
0: Ja, en als er voortgang in zit, dan hoor je dat ongetwijfeld.
2: Ja, dan blijven we dat volgen
0: van ons. Wij gaan verder met The Weeknd. En dat staat er bijna voor de deur. Niet voordat wij onze weerman hebben gesproken.

0: mooi hè, dat was Neil Young.
1: Ja, mooie cd ook.
0: Hartstikke mooi. Heart of Gold hoorde je hier bij het geluid van Groningen. Het is inmiddels 9:10. En dat betekent dat wij altijd naar onze Heart of Gold gaan. Johan Kamphuis, hele goedemorgen, Johan.
2: Goedemorgen.
3: Ja, mensen, bijzonder goedemorgen.
0: Bijzonder goedemorgen. En jij bent eigenlijk elke ochtend rond 9:10 bij ons in de Oogochtendshow. Want jij bent de weerman van Oog. En nou, dat lijkt mij dit een heel goed moment om aan jou te vragen, Johan. Wat kunnen wij verwachten vandaag, morgen en misschien net na het weekend?
3: Nou, boven het Waddengebied is de afgelopen nacht een storing ontstaan op de grens tussen koele zeelucht en zeer warme lucht boven het continent. In het Waddengebied is al ruim 20 mm regen gevallen. Die storing die trekt deze ochtend geleidelijk aan over onze provincie. Neemt in activiteit af, maar toch kan er hier en daar best nog eens een bui vallen. En heel lokaal kan het nog een pittige bui zijn met misschien een slag onweer. Nou, die storing trekt vanmiddag weg. Komen we aan de achterkant terecht, wordt er weer wat droger lucht aangevoerd met een toenemende wind uit het noorden tot noordwesten. Windkracht 4, misschien af en toe zelfs wel even vrij krachtig, windkracht 5. Nou, we kunnen de raampjes open in huis, kan het even lekker doorwaaien. Want na de warmte van gisteren ligt de temperatuur vandaag een stuk lager. Het wordt ongeveer 22 graden. En vooral later vandaag breekt het zonnetje geregeld eventjes door. Komende nacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 10 tot 12. Dat noem ik lekker doorslaapweer. Het is helder en het blijft droog. Windje neemt af. Ja, morgen hebben we te maken met zonnige perioden. Maar dat niet alleen. Er ontstaan ook stapelwolken. En die kunnen in de middag zo dik worden dat er lokaal een enkele bui uit kan vallen. Ja, en die buien, die kunnen wij heel goed gebruiken. Want het is natuurlijk droog. Het is uitzonderlijk droog. Ja, en voorlopig komt er aan die droogte ook nog niet echt een einde. Hoewel, je kunt er de klok op gelijk zetten, dat vroeg of laat. En ik denk eigenlijk dat dat vanaf volgend weekend af en toe eens gaat beginnen. Dat er een inhaalslag gemaakt gaat worden. En dat we weer te maken gaan krijgen met kletsnat weer. Dat gaat niet vanaf volgend weekend gebeuren. Maar dan gaat er wel eens weer wat meer regen vallen. Vroeg of laat gaat het weer gecompenseerd worden. Voorlopig nog niet, want na morgen keert, of na vandaag eigenlijk, keert de zomer langzaam maar zeker weer terug. De temperaturen morgen liggen rond een graad of 22, 23. En er staat een zwakke of matige wind en die komt uit west- tot noordwestelijke richtingen. In de nacht naar zondag ook frietjes 10 tot 12 graden. En zondag overdag een zwakke noordoostenwind. Rustig weer, flinke zonnige periode, 25 graden. Maandag zonnige periode, maar er trekken ook een sluierwolk over. Het blijft droog en de temperaturen, jawel, ze gaan weer verder omhoog. Het wordt een graad of 28. Dinsdag gaan we weer richting de tropische 30 graden. Flinke zonnige periode. Later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar die onweersbui die gaat ook dan de zomer niet uit het zadel wippen. Want de rest van de week blijven de temperaturen uitkomen tussen de 25 en 30 graden. Het lijkt er niet op dat we daar echt boven gaan komen. Dus dat uitzonderlijke hitte lijkt weg te blijven. Maar ja, de zomer, het is wel een grote zomer aan het worden.
0: Zo, ja, en behoorlijk. Ja. Nou, maar wel goed om te horen dat in ieder geval komend weekend het nog een beetje kan gaan doorwaaien. Zeker vandaag. Ik zou het maar lekker doen na de afgelopen dagen. Heeft het hier gisteren eigenlijk nog geregend?
1: Ik heb er niks van gemerkt.
0: Oké, ik was toevallig in Duitsland en ik kreeg me toch een plenspartij over mij heen, Johan.
1: Oh.
3: Ja, die storing heeft het zuidoosten van onze provincie geschampt. Daar is nog wat regen gevallen. En inderdaad, boven Duitsland is er op veel plaatsen in sommige gebieden ook flink wat regen gevallen. Dat gaat het komend weekend ook nog gebeuren van tijd tot tijd. Mm. En dat is natuurlijk voor ons ook goed nieuws. Want stroomopwaarts is ook erg belangrijk voor onze waterstanden in de rivieren. Dus dat is eigenlijk alleen maar heel goed nieuws.
0: Absoluut. Wijze woorden. Hartstikke fijn, Johan.
3: En terwijl ik dit zeg, kijk ik naar een hele donkergrijze lucht en vallen hier een paar druppels uit de lucht.
1: Oh, hoe mooi is dat? Het begint nou al dichterbij te komen.
0: Lekker, lekker, lekker. Jij zit ongeveer ten westen van de stad, geloof ik, hè, Johan?
3: Dus ja, ik zit echt, als ik heel hard roep, moeten jullie me kunnen horen.
0: Dan doen we dat zo meteen even als de microfoon dicht is, want dat kunnen onze microfoons natuurlijk niet aan. Nee. Hartstikke fijn. Johan Kamphuis, bedankt voor jouw weerbericht weer voor vandaag. Als het goed is, ijs en wederdienende maandagochtend, zelfde tijd weer hier op de, in de Oogochtendshow.
3: Zijn we er weer, hoor. Gaan we eens even verder kijken.
0: Helemaal goed, hartstikke fijn. Dankjewel, Johan Kamphuis. Johan Kamphuis dus. Wil je zijn weerbericht in alle rust nog even nalezen? Dat kan. Ga naar onze website oogtv.nl/hetweer. En dan staat dat voor jou klaar. Jan, ik zit even te kijken.
1: Doe eens.
0: Laten wij nu alvast eventjes de afsluiter gaan doen.
1: Is goed.
0: Want dan kan ik daarna nog eventjes een liedje draaien wat ik heel graag wil draaien. Okay. Even kijken. Ja, dat is hem.
1: Dat is helemaal goed.
0: Afsluitingstune.
1: Yes.
0: Laten we allereerst eventjes... Jan, ga je gang.
1: Ja, nee. Nou, laten we het beginnen met het feit dat we een aantal leuke items hebben gehad over hulphonden die van knuffelvarkentjes houden. Nou, dat schijnt helemaal goed te komen, want ze heeft er al een heleboel. En ze heeft bijna 500.000 reacties gehad. Nou, Bente, veel succes en nog veel plezier ermee. Ja, en de scouting ook voor de toekomst. Hopen we dat ze een hele mooie nieuwe plek kunnen vinden. Het zij in Meerstad of een andere plek, ook in Meerstad. In plaats van in Bijen, want daar zijn ze een beetje uit hun jasje gegroeid. Nou, dat was even wat we al aangeleverd gekregen hadden. In de tussentijd heeft ook een nieuw gezicht bij ons vanmorgen even weer meegedraaid, Floris. En die heeft ook weer de nodige berichten bij elkaar gezocht.
0: Hartstikke fijn.
1: Dus ook daarvoor dank.
0: Dikke duim hier omhoog.
1: Precies.
0: Horen we ongetwijfeld ook vaker wat van. En wat de ochtendshow betreft, voor deze week was dat hem weer. Ja. Niet getreurd. Vanmiddag hebben we even wat nieuws. Vanaf 2 uur hoor je Merlijn Robel. En die ga je de komende paar weken op de vrijdagmiddag om 2 uur ga je die horen. Vanmiddag hoor je van hem wel waarom, wat en hoe.
1: Nou, ga ik vanmiddag even luisteren.
0: Dus ik zou zeggen, schakel lekker in. Rijn en Femke, die zijn nog niet terug.
1: Die zijn op vakantie, las ik.
0: En wij zijn natuurlijk nog druk bezig met de voorbereidingen voor de Keiweek. Dus dat is druk. Jan, ik wil jou ook bedanken voor vanmorgen.
1: Geen punt.
0: En wij gaan afsluiten met een van mijn favoriete zangeressen. Zij is Simply the Best.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk aan.
0: Tina Turner
1: is dat. Wat ons betreft is het anders, hè?
0: Wij zeggen,
1: denk ik het.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
3: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
4: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
2: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over de drugsproblemen en onveiligheid in de binnenstad. Volgens de partijen gaat het niet alleen om de Speelsluizen en het Martini Kerkhof, maar ook om de Westerhaven. Ondernemers zeggen dat ze al jaren last hebben van dealers, verslaafden en andere overlast. Sommigen verkopen 's avonds alleen nog via een raam of trainen hun personeel om beter met gevaarlijke situaties om te gaan. PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw vindt dat de overheid moet zorgen voor een veilige straat. De partijen willen weten welke extra maatregelen het college gaat nemen om de problemen aan te pakken. De gemeente Groningen heeft een aanvraag gekregen voor de bouw van een AI-fabriek in de oude strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Voor het project is al 191 miljoen euro beschikbaar, betaald door Europa, Nijbegun en het kabinet. Daarom lijkt de kans groot dat de fabriek er ook echt komt. Het kantoor komt waarschijnlijk in het Niemeyer-gebouw. In de fabriek komt een krachtige supercomputer die razendsnel ingewikkelde berekeningen en grote hoeveelheden data kan verwerken. Voor de bouw is nog wel een omgevingsvergunning nodig. Daardoor kunnen inwoners en andere belanghebbenden reageren als ze het niet eens zijn met de plannen. Komende maandag, dat is 3 augustus, opent de OV-servicewinkel op het hoofdstation. Daar zitten NS, Qbuzz en Arriva samen om reizigers te helpen. In de OV-servicewinkel kunnen reizigers onder meer antwoord krijgen op de vragen over hun treinreis, abonnement of OV-kaart. Nederland telt momenteel een 20-tal OV-servicewinkels. De winkel bevindt zich aan de noordzijde van het reizigersplein. Dat is dus niet in de nieuwe voetgangerspassage onder het spoor. Die passage wordt langzamerhand steeds verder ingevuld. En de Emmabrug is van maandag 10 augustus 6 uur 's morgens tot en met zondag 16 augustus 11 uur 's avonds afgesloten voor autoverkeer. De gemeente vervangt de rijijzers van de brug. Voor het vervangen van de ijzeren stroken moeten onder meer onderdelen van de brug en stukken asfalt verwijderd worden. De werkzaamheden vinden overdag en 's nachts plaats. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de stoep. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er plaatselijk een stevige bui, met daarbij ook nog kans op een slag onweer. Het wordt 23 graden met een matige noordelijke wind, windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20.000 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over de drugsproblemen en onveiligheid in de binnenstad. Volgens de partijen gaat het niet alleen om de Speelsluizen en het Martini-Kerkhof, maar ook om de Westerhaven. Ondernemers zeggen dat ze al jaren last hebben van dealers, verslaafden en andere overlast. Sommigen verkopen 's avonds alleen nog via een raam of trainen hun personeel om beter met gevaarlijke situaties om te gaan. PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw vindt dat de overheid moet zorgen voor een veilige straat. De partijen willen weten welke extra maatregelen het college gaat nemen om de problemen aan te pakken. De gemeente Groningen heeft een aanvraag gekregen voor de bouw van een AI-fabriek in de oude strookkartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Voor het project is al 191 miljoen euro beschikbaar, betaald door Europa, Nijbegun en het kabinet. Daarom lijkt de kans groot dat de fabriek er ook echt komt. Het kantoor komt waarschijnlijk in het Niemeyer-gebouw. In de fabriek komt een krachtige supercomputer die razendsnel ingewikkelde berekeningen en grote hoeveelheden data kan verwerken. Voor de bouw is nog wel een omgevingsvergunning nodig. Daardoor kunnen inwoners en andere belanghebbenden reageren als ze het niet eens zijn met de plannen. Komende maandag, dat is 3 augustus, opent de OV-servicewinkel op het hoofdstation. Daar zitten NS, Qbuz en Arriva samen om reizigers te helpen. In de OV-servicewinkel kunnen reizigers onder meer antwoord krijgen op de vragen over hun treinreis, abonnement of OV-kaart. Nederland telt momenteel een 20-tal OV-servicewinkels. De winkel bevindt zich aan de noordzijde van het reizigersplein. Dat is dus niet in de nieuwe voetgangerspassage onder het spoor. Die passage wordt langzamerhand steeds verder ingevuld. En de Emmabrug is van maandag 10 augustus 6 uur 's morgens tot en met zondag 16 augustus 11 uur 's avonds afgesloten voor autoverkeer. De gemeente vervangt de rijijzers van de brug. Voor het vervangen van de ijzeren stroken moeten onder meer onderdelen van de brug en stukken asfalt verwijderd worden. De werkzaamheden vinden overdag en 's nachts plaats. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de stoep. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er plaatselijk een stevige bui, met daarbij ook nog kans op een slag onweer. Het wordt 23 graden met een matige noordelijke wind, windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat hopen dat ze na de rechtszaak niet uit het pand hoeven. Ze bedanken hun supporters en zeggen dat ze graag met de gemeente in gesprek blijven. De gemeente wil het gebouw verbouwen tot een trainingslocatie voor ambtenaren en handhavers. Ja, de krakers vinden dat het inmiddels een belangrijke ontmoetingsplek is voor de LHBTQI+ en queergemeenschap en wijzen ook op de woningnood. De rechter doet op 12 augustus uitspraak. Tot die tijd mogen de krakers in het pand blijven en blijven ze zich inzetten om hun plek te behouden. De PVV, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over de drugsproblemen en onveiligheid in de binnenstad. Volgens de partijen gaat het niet alleen

0: in Hoogkerk. Voor het project is al 191 miljoen euro beschikbaar, betaald door Europa, Nijbegun en het kabinet. Daarom lijkt de kans groot dat de fabriek er ook echt komt. Het kantoor komt waarschijnlijk in het Niemeyer-gebouw. In de fabriek komt een krachtige supercomputer die razendsnel ingewikkelde berekeningen en grote hoeveelheden data kan verwerken. Voor de bouw is nog wel een omgevingsvergunning nodig. Daardoor kunnen bewoners en andere belanghebbenden reageren als zij het niet eens zijn met de plannen. En op 9 september staken medewerkers van het spoor streek- en stadsvervoer. Ze doen dat omdat ze het niet eens zijn met de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de WW en de WIA. Volgens de vakbonden is staken niet iets wat ze graag doen, maar vinden ze het nu wel nodig. Ook werknemers uit andere sectoren voeren actie. Ze weten dat reizigers er last van hebben, maar vinden de gevolgen van de bezuinigingen veel groter. En dan nog het weer. Er is vanmorgen af en toe zon en er viel plaatselijk. En nog steeds is er mogelijk plaatselijk een bui. Met daarbij kans op een slag onweer. Het wordt 23 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over de drugsproblemen en onveiligheid in de binnenstad. Volgens de partijen gaat het niet alleen om de Speelsluizen en het Martini Kerkhof, maar ook om de Westerhaven. Ondernemers zeggen dat ze al jaren last hebben van dealers, verslaafden en andere overlast. Sommigen verkopen 's avonds alleen nog via een raam of trainen hun personeel om beter met gevaarlijke situaties om te gaan. PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw vindt dat de overheid moet zorgen voor een veilige straat. De partijen willen weten welke extra maatregelen het college gaat nemen om de problemen aan te pakken. De gemeente Groningen heeft een aanvraag gekregen voor de bouw van een AI-fabriek in de oude strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Voor het project is al 191 miljoen euro beschikbaar, betaald door Europa, Nijbegun en het kabinet. Daarom lijkt de kans groot dat de fabriek er ook echt komt. Het kantoor komt waarschijnlijk in het Niemeyer-gebouw. In de fabriek komt een krachtige supercomputer die razendsnel ingewikkelde berekeningen en grote hoeveelheden data kan verwerken. Voor de bouw is nog wel een omgevingsvergunning nodig. Daardoor kunnen inwoners en andere belanghebbenden reageren als ze het niet eens zijn met de plannen. Komende maandag, dat is 3 augustus, opent de OV-servicewinkel op het hoofdstation. Daar zitten NS, Qbuz en Arriva samen om reizigers te helpen. In de OV-servicewinkel kunnen reizigers onder meer antwoord krijgen op de vragen over hun treinreis, abonnement of OV-kaart. Nederland telt momenteel een 20-tal OV-servicewinkels. De winkel bevindt zich aan de noordzijde van het reizigersplein.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat hopen dat ze na de rechtszaak niet uit het pand hoeven. Ze bedanken hun supporters en zeggen dat ze graag met de gemeente in gesprek blijven. De gemeente wil het gebouw verbouwen tot een trainingslocatie voor ambtenaren en handhavers. Ja, de krakers vinden dat het inmiddels een belangrijke ontmoetingsplek is voor de LHBTQI+ en queergemeenschap en wijzen ook op de woningnood. De rechter doet op 12 augustus uitspraak. Tot die tijd mogen de krakers in het pand blijven en blijven ze zich inzetten om hun plek te behouden. De PVV, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over de drugsproblemen en onveiligheid in de binnenstad. Volgens de partijen gaat het niet alleen om de Speelsluizen en het Martini-Kerkhof, maar ook om de Westerhaven. Ondernemers zeggen dat ze al jaren last hebben van dealers, verslaafden en andere overlast. Sommigen verkopen 's avonds alleen nog via een raam of trainen hun personeel om beter om met gevaarlijke situaties om te gaan. PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw vindt dat de overheid moet zorgen voor een veilige straat. En de partijen willen weten welke extra maatregelen het college gaat nemen om de problemen aan te pakken. De gemeente Groningen heeft een aanvraag gekregen voor de bouw van een AI-fabriek in de oude strookkartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Voor het project is al 191 miljoen euro beschikbaar, betaald door Europa, Nijbegun en het kabinet. Daarom lijkt de kans groot dat de fabriek er ook echt komt. Het kantoor komt waarschijnlijk in het Niemeyer-gebouw. In de fabriek komt een krachtige supercomputer die razendsnel ingewikkelde berekeningen en grote hoeveelheden data kan verwerken. Voor de bouw is nog wel een omgevingsvergunning nodig. Daardoor kunnen bewoners en andere belanghebbenden reageren als ze het niet eens zijn met de plannen. En op 9 september staken medewerkers van het spoor streek- en stadsvervoer. Ze doen dat omdat ze het niet eens zijn met de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de WW en de VIA. Volgens de vakbonden is staken niet iets wat ze graag doen, maar vinden ze het nu wel nodig. Ook werknemers uit andere sectoren voeren actie. Ze weten dat reizigers er last van hebben, maar vinden de gevolgen van de bezuinigingen veel groter. En dan nog het weer. Er is vanmorgen af en toe zon en er viel plaatselijk. En nog steeds is er mogelijk plaatselijk een bui. Met daarbij kans op een slag onweer. Het wordt 23 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
5: En leuk dat je luistert. Ja, je luistert naar Met Merlijn in de Middag. En ik ben uiteraard Merlijn natuurlijk. Dit is een nieuwe middagshow van 2 tot 4, dus blijf vooral lekker luisteren. Ik ga een hoop bespreken, waaronder een leuk segment met Merlijn langs de zijlijn. Ook ga ik nog de klaag van vandaag behandelen. En nog de leukste hitjes uit de jaren 70, 80 en 90. Die komen hier langs bij Met Merlijn in de Middag. We gaan lekker beginnen met My Life van Billy Joel.
1: Oog Radio.

En dat was Billy Joel met My Life. Billy Joel schreef dit nummer in 1978. Het nummer gaat over je eigen keuzes maken en je niet laten vertellen hoe je moet leven. En dat is hoe ik vind dat je in het leven moet staan. Lekker je eigen leven leven, doen wat je leuk vindt en vooral heel veel plezier maken. Wij gaan nu luisteren naar de volgende banger. Go Your Own Way van Fleetwood Mac.

Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Ga je eigen weg. Ook weer mooi past bij Billy Joel. En dit nummer, dat is geschreven tijdens de relatiebreuk tussen Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. En bijzonder dat ze het nummer samen moesten blijven spelen. Want inmiddels is het je ex. De vraag aan jou is, zou jij met je ex kunnen samenwerken? Ik denk zelf dat ik het erg lastig zou vinden, maar ja... Je hebt mensen die het wel zouden kunnen. Zoals dus Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Wij gaan nu luisteren naar Rock With You van Michael Jackson.

En de King of Pop, Michael Jackson met A Rock With You. En A Rock With You was een van de eerste grote hits van Michael Jackson als volwassen soloartiest. Het nummer stond 4 weken op nummer 1 in Amerika en vormde eigenlijk de opmaat naar het legendarische album Thriller. En dan gaan we door naar de uitgaansgelegenheden. Dit weekend is er weer een hoop te doen in Groningen, waaronder het volgende. Zaterdag, morgen dus, is Happy Feelings bij de Graanfabriek. Hou jij van lekkere housemuziek, moet je daar zeker even een kijkje nemen. En ook morgen, zaterdag dus, in de kroeg van Klaas is een open podium met een basisband ter ondersteuning. Dus wil je daar nou graag heen, ga er vooral eventjes een kijkje nemen. En vanaf vandaag tot en met dinsdag heb je elke avond in het Stadspark een openluchtbioscoop. Kaarten kan je op de website van het Stadspark halen. En dat zijn films waaronder Jurassic World, Handmaid en Beauty and the Beast. Ook nog heel leuk, ik ga hier toevallig zelf vanavond heen met mijn vriendin. En je kan rozen kan je daar ook nog halen. Voor 6 euro kan je nog een roos extra halen en dan kan je vriendin of vriend kan je daar leuk mee verrassen. Dus lijkt in je leuk, ga vooral eventjes een kijkje nemen, want ik denk dat het zeker waard gaat zijn. Wij gaan nu luisteren naar Sing a Song van Earth, Wind & Fire.

En dat was Sing a Song van Earth, Wind and Fire. En nu gaan we langzaam door naar het volgende nummer van de Beatles. Ik vind de Beatles persoonlijk een van de, ja, de beste bands die ooit muziek hebben gemaakt. En dit nummer is daar ook echt een, ja, echt een toppertje eigenlijk. Hello, Goodbye, hier van de Beatles, op oog.

0: En dat was Move Your Feet van Junior Senior. Move Your Feet was de enige grote internationale hit van het Danger Duo Junior Senior. En toch hoor je het nummer nog steeds regelmatig voorbij komen in reclames, films en op TikTok. Sommige nummers verdwijnen nooit. En dit is dus de grootste hit uit 2002. En ik heb denk ik genoeg gezegd. Het nieuws staat op de deur te kloppen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, het is 2:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Het Tsumi-paviljoen op het Herenplein krijgt vanaf 19 augustus tijdelijk zijn oorspronkelijke functie als videogalerie terug. In het gebouw is nieuw videowerk van 5 kunstenaars te zien. Bijzonder is dat bezoekers tijdens de tentoonstelling ook naar binnen mogen. Dat gebeurt volgens Kunstpunt alleen bij uitzondering. En met de expositie keert het paviljoen dus voor even terug naar de functie waarvoor het in 1990 oorspronkelijk werd ontworpen. Het aantal reizigers op Groningen Airport Eelde is opnieuw gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opvallend is dat er juist meer starts en landingen waren dan een jaar eerder. Dat komt waarschijnlijk doordat Defensie deze zomer oefende op de luchthaven. Landelijk groeide het aantal vliegtuigpassagiers wel. De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat hopen dat ze na de rechtszaak niet uit hun pand hoeven. Ze bedanken hun supporters en zeggen dat ze graag met de gemeente in gesprek blijven. De gemeente wil het gebouw gaan verbouwen tot een trainingslocatie voor ambtenaren en handhavers. De krakers vinden dat het inmiddels een belangrijke ontmoetingsplek is voor de queergemeenschap en wijzen daarnaast ook op de woningnood. De rechter doet op 12 augustus uitspraak. Tot die tijd mogen de krakers in het pand blijven en blijven ze zich inzetten om hun plek te behouden. De PVV, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over de drugsproblemen en onveiligheid in de binnenstad. Volgens de partijen gaat het niet alleen om Speelsluizen en het Martini-Kerkhof, maar ook om de Westerhaven. Ondernemers zeggen dat ze al jaren last hebben van dealers, verslaafden en andere overlast. Sommigen verkopen 's avonds alleen nog via een raam of trainen hun personeel om beter met gevaarlijke situaties om te gaan. PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw vindt dat de overheid moet zorgen voor een veilige straat. De partijen willen weten welke extra maatregelen het college gaat nemen om de problemen aan te pakken. En dan nog het weer. Vandaag af en toe zon en plaatselijk kan er toch nog een stevig buitje vallen. En daarbij is ook kans op een slag onweer. Door toch nog een graad of 23 bij een matige noordelijke wind, windkracht 4. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Volgend uur zijn we er weer. In de tussentijd volg ons natuurlijk via oogtv.nl, onze socials, de Oog-app en Merlijn.
0: Ja, dankjewel Alexander. Je wordt vriendelijk bedankt. En wij gaan lekker luisteren naar Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

0: En dat was Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. En wist je dat Bruce Springsteen dit nummer eigenlijk helemaal niet wilde schrijven? Zijn platenmaatschappij vond dat zijn album nog een echte hit miste. En Springsteen was daar behoorlijk gefrustreerd over. En schreef uit die frustratie Dancing in the Dark. Ironisch genoeg werd het uiteindelijk zijn grootste hit ooit, zou je kunnen zeggen. En over frustratie en klagen gesproken. De klaag van vandaag. Ja, een leuke, nou, ik zelf vond het een leuke rubriek om te schrijven. Ik wilde afgelopen woensdag zwemmen bij Kardingen. Een paar vrienden van mij hadden mij uitgenodigd om even een plonsje te wagen. Kom ik eraan, zie ik niemand zwemmen. Vreemd. Maar ja, goed, ik loop naar mijn vrienden toe. En daar kwam het slechtste nieuws. Er is blauw alg. En het was gelukkig maar 31 graden, dus zoveel behoefte had ik niet om lekker te zwemmen. Nou ja, en ook nog een leuk feitje. Ik vond blauw alg vroeger altijd dood en doodeng. Wil jij weten waarom, Alexander?
1: Nou?
0: Ik dacht dat het een gigantische vis was die mij wilde opeten.
1: Oh.
0: Ik dacht, mijn moeder zei altijd blauw alg. Ja, dan mag je niet zwemmen. Dus ik dacht, van, wat voor grote vis moet dat wel niet zijn?
1: Ik denk een smurfenvis.
0: Precies. En het leuke is, gisteren wilde ik zwemmen bij het Hoornsemeer. En ja hoor, ook het Hoornsemeer was getroffen door de blauw alg. Hopelijk heb jij gisteren en eergisteren wel lekker kunnen zwemmen in de omgeving, want het was natuurlijk hartstikke lekker weer. Laat het vooral weten. En wij gaan luisteren naar... Oeh, wat hoor ik daar? Het is David Bowie en Queen. Met het nummer Under Pressure.

0: En dat was Under Pressure van David Bowie en Queen. De beroemde baslijn van Under Pressure ontstond tijdens een spontane jam-sessie. Grappig genoeg, ja, lijkt die baslijn natuurlijk heel erg op die van Ice Ice Baby van Vanilla Ice. Daar is later zelfs nog een flinke discussie over ontstaan. Ja, een soort bijna plagiaat, Alexander.
1: Ja, Vanilla Ice en Queen. Ice Queen gaat niet goed.
0: Nee. En dan zijn we nu aangekomen bij... Ik heb dit nummer in mijn afspeellijst. Ik vind het zelf een heel, heel fijn nummer. Dit is van Mac Miller. Mocht je dit nog niet kennen, dit was een wereldbekende rapper. En die is toen in 2018 is hij overleden door een overdosis. Maar zijn muziek leeft nog altijd voort. Hier komt Live Free van Mac Miller.

0: just keep it pushing. This been a public service announcement from the kid Mac Miller.
1: Ja, Mac Miller, iconisch. Ja, dit nummer dus Live Free. Mac Miller was pas het begin 20 toen hij doorbrak, maar Live Free stamt nog uit zijn jongere jaren. Hij was natuurlijk heel jong toen hij overleed, maar hij was dus nog jonger. Het nummer draait om vrijheid, plezier maken en je eigen keuzes volgen. Een thema dat perfect past bij de energieke stijl waarmee hij bekend werd. En ik heb het volgende nummer voor jullie klaarstaan. Het is van Blanks. Blanks zet zijn maandelijkse release-reeks voort met alweer de zesde single van het jaar. Knockout. Met deze track verandert Blanks romantiek voor rauwe chemie. De track draait om de alles overheersende aantrekkingskracht die je volledig uit balans brengt. Verslavend, opwindend en onmogelijk te negeren. We gaan er naar luisteren.

Dat was Blanks met Knockout, onze eigen echte Groningse Blanks. Waar wij erg trots op mogen zijn. Ik heb een volgend nummer klaarstaan. Dit nummer is deze week uitgebracht door Jiggy J. De welbekende rapper uit Nederland. En Jiggy J is al een tijdje bekend, al wel een behoorlijke poos. Ook eigenaar van Noah's Ark, een platenlabel. En wij gaan luisteren naar zijn nieuwe nummer die hij dus heeft uitgebracht, Upside Down.

En dat was Jiggy J met Upside Down. Zijn nieuwste nummer dus. En ik ben erg benieuwd waar die gaat vallen in de hitlijsten. En ik heb het volgende nummer alweer klaarstaan. En dat nummer is... Ja, je zal het waarschijnlijk al wel herkennen. Een nummer uit 1972. Heart of Gold. Geschreven door de one and only Neil Young.

Ja, en dat was Heart of Gold van Neil Young. Heart of Gold is de grootste hit van Neil Young en zijn enige nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Een leuk detail, Neil Young schreef het nummer terwijl hij last had van een rugblessure. Daardoor kon hij niet lang elektrisch gitaar spelen en greep hij terug naar zijn akoestische gitaar en een mondharmonica. En dat zorgde juist voor de warme, rustige sound waar het nummer zo bekend om is. Op de opname zingen ook James Taylor en Linda Ronstadt mee als achtergrondzangers. En dan heb ik hier weer het volgende nummer. Ja, de welbekende Piano Man van Billy Joel. Ja, we zijn het uur begonnen met My Life van Billy Joel. En we sluiten het eerste uur mooi af met Piano Man, ook van Billy Joel.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Ja, goed dat je weer luistert of nog steeds luistert naar de middagshow met Marlijn. Ja, het is heel raar om mijn eigen naam. Het is mijn eerste keer deze show, dus het is nog een beetje onwennig, merk ik. Maar ik hoop dat de luisteraar, dat jij het tot nu toe leuke muziek vindt en leuke praatjes. We hebben al een hoop behandeld, waaronder de klaag van vandaag. Ik heb nog een leuke anekdote voor je klaarstaan. En we hebben nog met Marlijn langs de zijlijn. Die staat ook nog klaar. En daar behandel ik het laatste FC Groningen nieuws met je. Ja, wat je kan verwachten zijn voornamelijk hitjes uit de 70s, 80s en 90s. En hier en daar een uitschieter. En die uitschieter heb ik hier voor je klaarstaan. Het is een nummer van The Opposites. Feestje op mijn graf. Mijn vriendin had dit nummer laatst aangezet. En ik dacht van, hé, maar dit nummer ken ik helemaal niet van hun. En ik wist helemaal niet dat ze deze muziek maakten. Nou, dit nummer is dus het eerste nummer in 3 jaar dat ze uitbrengen. Het is op 3 juli uitgekomen. En ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Hier komt The Opposites met Feestje op mijn graf.

Ja, en dat was The Opposites met Feestje op mijn graf. Ja, en in dit segment behandel ik het laatste nieuws van onze FC. Van transfers tot trainingen, je hoort het hier. Er is een nieuw verdediger, Malcolm Yang, en die is officieel gepresenteerd. FC Groningen heeft de Zweedse centrale verdediger Malcolm Yang op huurbasis vastgelegd. Met een optie tot koop. En dat is hartstikke positief, want de club ziet veel potentie in de jonge verdediger. En technisch directeur Frank van Mosselveld noemde de deal normaal onhaalbaar. Maar ja, Yang gaf zelf aan dat hij zich in Groningen verder wil ontwikkelen. Dus dat is hartstikke positief, ook met een optie tot koop. Groningen staat erom bekend dat dat er vaak geen optie tot koop bedwongen wordt. Maar nu dus gelukkig wel. En FC Groningen blijft op zoek naar een aanvallende versterking. Naast Yang richt de club zich ook op een extra offensieve speler. Er worden meerdere namen genoemd, waaronder een jonge Zweedse middenvelder. Maar er is nog niets officieel bevestigd. En dan morgen is de oefenwedstrijd tegen Real Valladolid. Ja, FC Groningen speelt morgen in de Euroborg een laatste oefenduel tegen Real Valladolid. Als voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen. En hopen dat ze die morgen gaan winnen. En over de voorbereiding op de Eredivisie gesproken. Een week later begint FC Groningen al aan de competitie. Met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De club gebruikt de laatste oefenwedstrijden om de selectie klaar te stomen voor de seizoenstart. En dan een laatste nieuwtje van een speler van FC... niet meer van FC Groningen, maar wel uit de jeugd. Luciano Valente. Want Valente haalde deze week de aandacht met een nieuwe nektattoo met de tekst Let Them Talk. Daarnaast blijft er in verband worden gebracht met interesse van grote clubs. Al is er op dit moment nog geen officiële transfer aangekondigd. En dat was het laatste nieuws met Merlijn langs de zijlijn. Ja, toen ik tegen mijn vrienden zei ik begin een radioshow, toen kwamen ze met dit idee. Ja, mijn naam is Merlijn langs de zijlijn. Nou, 1-1 is 2, dat moet natuurlijk gewoon gebeuren. En ja, ik vond het zelf gewoon een leuk idee eigenlijk. Waar wij nu gaan naar waar we nu naar gaan luisteren is... Ik heb mijn mic uitgedaan, dat moet ik dus niet doen. Wij gaan luisteren naar Africa van Toto.

0: En dat was Toto met Africa. En wist je dat de schrijver van Africa, David Paich, nog nooit in Afrika was geweest toen hij het nummer schreef? Hij liet zich inspireren door documentaires en boeken over het continent. Ondanks dat groeide Africa uit tot een van de meest geliefde popnummers aller tijden. En is het ruim 40 jaar later nog altijd razend populair. Ja, 40 jaar geleden, toen was ik er nog niet eens. Dus moet je nagaan hoe lang zo'n nummer al gewoon geliefd is. Dat is bizar, vind ik zelf. Wij gaan nu luisteren naar een heel leuk nummer al, zeg ik het zelf. Het is een nummer van Big L, Mac Miller en Bill J. We gaan er nu luisteren.
1: First rapper that really got me into wanting to be an MC was a dude by the name of Big L.
2: Big L.
1: Big L.

0: En dat was Mac Miller met Big L en Pearl J met het nummer Forever. En dan zit je waarschijnlijk te denken van, nou ja, Mac Miller die is pas eigenlijk rond 2010 bekend geworden. En ja, Big L overleed al in 1999. Nou, dat komt als volgt, omdat ze hebben elkaar ook eigenlijk nooit ontmoet. Forever is namelijk gemaakt met eerdere vocals van beide artiesten. En die zijn samengebracht door producer Pearl J. Het nummer verscheen in 2025 en op het postuum uitgebrachte Big L-album Harlem's Finest, Return of the King. Voor veel fans voelde het als een droomsamenwerking, omdat Mac Miller Big L vaak noemde als een van zijn grootste inspiratiebronnen om zelf te gaan rappen. En ik heb een best wel bizar verhaal voor je. Gisteren had ik een belangrijke afspraak om 10 uur staan. Een afspraak zo belangrijk dat ik hem op mijn vakantie notabene in mijn agenda heb gezet. Dus ik kom er om 9:55 aan op die afspraak. En ik bel de desbetreffende persoon dat ik er ben. Nou, zegt hij, je bent mooi op tijd. Ik snap al niet zo goed waarom ik dan mooi op tijd was. Ja, 5 minuutjes van tevoren, nou, het lijkt mij niet meer dan logisch. Dus ik kijk verbaasd in onze WhatsApp-chat. Staat er 11 uur. Nou, het bleek dus dat ik in Griekenland de afspraak in mijn agenda heb gezet. Maar daar is het 1 uur eerder. Waardoor toen ik weer terugkwam in Nederland, die afspraak is verzet naar 1 uur eerder. Dus 10 uur. Ja, een beetje stom, maar ja, ik had het ook niet meer gedubbelcheckt. Dus zet je een afspraak in je agenda wanneer je op vakantie bent. Check hem vooral eventjes als je weer terug bent in Nederland. Want ja, het kan zijn dat je met tijdverschil werkt. En dat je dan ineens, nou ja, ik had geluk dat er maar 1 uurtje verschil is in Griekenland. Maar ja, stel je bent in China of weet ik het wat. Als je een dag van tevoren ineens bij je afspraak bent, dat is nogal onhandig, of niet?
1: Niet goed.
0: Even kijken. Maar gelukkig sta ik er nog steeds. En wie er ook nog steeds staat, is Elton John.

I'm Still Standing van Elton John. En de videoclip van I'm Still Standing werd opgenomen aan de Franse Riviera in onder andere Nice en Cannes. De felgekleurde video past perfect bij de positieve energie van het nummer en groeide uit tot een van Elton John's bekendste clips. En ja, I'm Still Standing. Nou ja, als je dan toch aan het stilstanden bent, dan kan je net zo goed gaan dansen. We gaan luisteren naar You Should Be Dancing van de Bee Gees.

En dat waren de Bee Gees met You Should Be Dancing. En You Should Be Dancing is... het doet je altijd denken aan één scène en dan kom ik zo op. Ja, You Should Be Dancing was een van de grootste disco-hits van de Bee Gees en bereikte de nummer 1 positie in de Verenigde Staten. Ja, en de nummer werd extra beroemd doordat het te horen was in de dansfilm... ja, Saturday Night Fever. Waarin John Travolta een iconische dansscène heeft. Grappig detail, Barry Gibb zingt in dit nummer extreem hoog met zijn kenmerkende valse stem. Een geluid dat later wel het handelsmerk werd van de Bee Gees. Ja, en dan heb ik nog een leuk verhaaltje over het volgende nummer. Het volgende nummer is Run To You van Bryan Adams. En toevallig heb ik deze live gehoord vorig jaar toen ik op vakantie was in Italië. We zagen ineens tickets voorbij komen voor Bryan Adams voor ook maar €30. Dus wij dachten, daar moeten we heen. En toen hebben we dit iconische nummer gehoord, Run To You.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De partij Progressief Nederland, kortweg PRO, doet volgend jaar voor het eerst met de eigen kandidatenlijst mee aan de waterschapsverkiezingen in Noorderzijlvest en Hunze en Aas. Tot nu toe waren partijleden actief via de PvdA en Water Natuurlijk. Volgens het nieuwe PRO zorgt een eigen lijst voor een duidelijker, herkenbaar profiel. De partij zegt wel dat de samenwerking met Water Natuurlijk gewoon doorgaat richting de verkiezingen van maart volgend jaar. Het Tsjumi-paviljoen op het Herenplein krijgt vanaf 19 augustus tijdelijk zijn oorspronkelijke functie als videogalerie terug. In het gebouw is een nieuw videowerk van 5 kunstenaars te zien. En wat bijzonder is, is dat bezoekers tijdens de tentoonstelling ook gewoon naar binnen mogen. Dat gebeurt volgens het Kunstpunt alleen bij uitzondering. Met de expositie keert het paviljoen voor even terug naar de functie waarvoor het in 1990 origineel werd ontworpen. Het aantal reizigers op Groningen Airport Eelde is opnieuw gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opvallend is dat er juist meer starts en landingen waren dan een jaar geleden. Dat komt waarschijnlijk doordat Defensie deze zomer oefende op de luchthaven. Landelijk groeide het aantal vliegtuigpassagiers wel licht. En de krakers van de voormalige jeugdsynagoge De Sjoel aan de Volkingen Dwarsstraat hopen dat ze na de rechtszaak niet uit het pand hoeven. Ze bedanken hun supporters en zeggen dat ze graag met de gemeente in gesprek blijven. De gemeente wil het gebouw verbouwen tot

En dat was Queen met Don't Stop Me Now. Ja, dit nummer werd geschreven door Freddie Mercury en verscheen op het album Jazz. Hoewel het nummer bij de release geen enorme hit was, groeide het later toch uit tot een van de populairste Queen-nummers ooit. Het lied staat bekend om Freddie Mercury's energieke pianospel en zijn 4 octaven bereikende stem. Een leuk detail, wetenschappers hebben het nummer ooit uitgeroepen tot een van de meest feel-good nummers ooit vanwege het hoge tempo, de vrolijke melodie en de positieve tekst. En de uitgaansgelegenheden, ik ga ze eventjes bijlangs. Dit weekend is er namelijk weer een hoop te doen in Groningen, waaronder het volgende. Morgen, zaterdag dus, is Happy Feelings. Het is een festival met housemuziek. En het is in de Graanfabriek. Het is zeker een aanrader. En morgen kan je ook naar de Kroeg van Klaas. En daar is een open podium met een basisband ter ondersteuning. Dus wil je daar nog van je best kan laten zien met je zangskills, ga dan vooral eventjes een kijkje nemen. En vanaf vandaag tot en met dinsdag heb je elke avond in het Stadspark een openluchtbioscoop. Kaart kan je op de website van het Stadspark halen. En daar zijn films waaronder Jurassic World, Handmaid en Beauty and the Beast.

partner kan je een roos halen. En rozen zijn 6 euro, die kan je bij je ticket aanschaffen. En dan kan je je geliefde kan je daar mooi mee verrassen. Wij gaan luisteren naar I Wanna Dance With Somebody.

0: En dat was Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Ja, en er is iemand aangeschoven. Dat is Bas de Jonge.
1: Hallo.
0: Bas.
1: Hallo.
0: Jij hebt straks ook je eigen programma.
1: Ja, en weet jij helemaal niks van, hè?
0: Ik kwam er net achter inderdaad dat ik eigenlijk helemaal niks van jouw programma weet. Kan jij
1: Genant.
0: Mij en de luisteraars inlichten wat jouw programma inhoudt?
1: Ik vind dat heftig, Marlijn. Maar ja, klopt. Nee, er zit ook nog een programma voor, maar die heeft nu vakantie. Proud FM, daar doe ik de techniek voor en lul ik af en toe mee. Maar ik heb altijd radio gemaakt en ik miste een eigen programma. Dus sinds een aantal weken maak ik Stadsruis. En Stadsruis is een radioprogramma dat geheel in het teken staat van muziek dat uit Groningen komt. Uit de stad, uit de gemeente, uit de provincie. Met af en toe een interview met een bekende artiest die in de Oosterpoort speelt of dat soort dingen. Dus dat is van 7 tot 8. En dan is het hele lekkere lokale muziek. Beetje hard, beetje gek, beetje, nou ja, van alles.
0: En welke gasten komen er dan voornamelijk bij langs?
1: Nou, vandaag hebben we het Voorwoord. Een band uit Groningen die ik een paar weken geleden heb leren kennen, omdat hun single hier Stadsplaten is. En ik ben enorm fan geworden van dat liedje. Dus ik vond het hoog tijd om nader kennis te maken met ze. Dus dat gaan we vanavond doen.
0: En wat is een artiest die je heel graag zou willen interviewen nog voor je programma?
1: Oh, zoveel. Floor Jansen speelt binnenkort in de zangeres van Nightwish. Speelt binnenkort in de Oosterpoort. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik had een interviewverzoek bij de broers van Michael Jackson ingediend. Maar dat ging niet door. Zoveel wensen.
0: Dus genoeg ideeën in ieder geval.
1: Absoluut.
0: Goed om te horen. Nou, je hoort het.
1: Van hoe laat heb je geluisterd? Ja, maar antwoorden.
0: 7 tot 8.
1: Heel goed. Van 7 tot 8 inderdaad.
0: Ja, dus ga dat vooral luisteren. Blijf vooral even hangen. En dan zal je pas later ook nog gezellig horen babbelen over van alles en nog wat. Wij gaan nu luisteren naar Don't Stop Believing van Journey.

Ja, Don't Stop Believing van Journey. Het bekendste nummer van Journey dus. En verscheen in 1981 op het album Escape. Opvallend genoeg was het bij de release geen nummer 1 hit, maar groeide door films, series en sportevenementen uit tot een van de populairste rocknummers aller tijden. Een leuk detail, die iconische openingsregel Just a Small Town Girl is wereldwijd direct herkenbaar en het nummer is inmiddels een van de meest gedownloade rockklassiekers aller tijden. Nou, en dan mag je wel van een hit spreken wat mij betreft. En het volgende nummer, die staat alweer... Ja, die staat er alweer aan te komen. En dat is All I Wanna Do van Sheryl Crow. This is LA.

met All I Wanna Do. Ja, en All I Wanna Do is de grote doorbraak van Sheryl Crow. En won in 1995 maar liefst 2 Grammy Awards, waaronder Record of the Year en Best Female Pop Vocal Performance. Een leuk detail, de tekst is gebaseerd op een gedicht van de Amerikaanse schrijver Wynn Cooper. En Crow maakt er samen met haar band een vrolijk zomers popnummer van. Terwijl de tekst eigenlijk gaat over een wat troosteloos cafébezoek en ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Ja, het is inmiddels 4 voor 4. En dat betekent dat mijn show zit erop. Ja, ik heb een hoop behandeld. Veel nummers vooral. Maar ook met Marlijn langs de zijlijn. De klaag van vandaag. En met Marlijn langs de zijlijn heb ik besproken dat Groningen heeft er een nieuwe verdediger bij. En Luciano heeft er een nieuwe tattoo bij. Met de klaag van vandaag heb ik eventjes geklaagd over blauwalg. Dat het vooral, ik wil lekker zwemmen, maar blauwalg houdt mij toch tegen. Dus dat is wat jammer. We liggen niet helemaal op één lijn, ik en blauwalg. Ja, en voor de rest veel nummertjes vooral. Veel 70s, 80s en 90s. En dat is ook echt waar ik in mijn show wil kenmerken. Ik ben erg benieuwd wat je ervan vond. Laat het vooral weten. Je kan mailen naar marlijnrobel@oogradio.nl. Alle tips en tops zijn welkom. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar, wat er eigenlijk van gevonden is van deze show. Er staat nog maar 1 nummer op ons te wachten en dat is van Daft Punk. En dat nummer is... Around the World. Ja, tot volgende week.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilde doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
3: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Iedereen is toch wel een beetje nerveus.
2: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
4: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
2: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen. Updates over de tofste festivals en concerten. En interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vandaag Blanks, Remco K, Stu3. Maar eerst een oudje uit 2018. Is dit Abalone en Run.

Net hoorde je dus Abalone. Er zit even een leuk weetje aan vast. Abalone is al jarenlang gestorven. Maar de gitarist die erbij zat, Yannick, die nog niet. En ja, wij maken al jaren samen muziek. En uiteindelijk is er daadwerkelijk iets geboren onder de naam Neon. En ik ga dat nu gewoon teasen, niet qua muziek. Maar je gaat binnenkort, ik ga binnenkort gewoon voor eigen parochie in dit programma preken. En gewoon iets nieuws laten horen. Dus dan weet je dat alvast. Er komt wat leuks aan. Had ik al verteld hoe de band heet? Neon heet de band. Leuk, hè? Stadsreis, daar luister je naar. Een vol programma. Zometeen, om 6:15, spreken we met het voorwoord. Een bandje die ik met enig regelmaat draai. Bandje, sorry, dat vind ik een kut. Dat mag niet. Een band die ik met enig regelmaat draai, waar ik enorm fan van geworden ben. Daar gaan we zo meteen over praten. Ook gaan we het hebben over 18 april 2009. Wat toen gebeurde, daar kom je vanzelf achter. Maar eerst, uit Groningen, een stadsplaat. Dit is Sabine Koch en Laat Me Los.

0: Je hoort Sabine en Laat Me Los. Ik zei het net al. Er is de afgelopen tijd een band hier regelmatig langsgekomen in de uitzending. Althans, niet fysiek, maar in de playlist. Niet alleen bij mij, maar ook in allerlei andere programma's. En ik kan het gewoon niet anders zeggen dat ik toch wel een beetje fan ben geworden van deze band. En nou vind ik het heel leuk dat Sophie aan de lijn hangt van het voorwoord. Goedenavond.
1: Hallo, Bas.
0: Hey, goedenavond. Hoe is het?
1: Hi. Heel goed, wat een mooie introductie, dankjewel.
0: Ja, het is, ik kan daar niet over liegen. Ik vind het gewoon waanzinnig wat jullie maken.
1: Dankjewel.
0: Dus ik vind het leuk om even wat beter kennis te maken. Maar ik heb wel één vraag gelijk. En dat is de naam van de band, het voorwoord. Hoe?
1: Hoe dat zo is gekomen.
0: Ja. waar komt die naam vandaan?
1: Het is eigenlijk begonnen dat bij een brainstorm die we gingen doen in O'Malley's, in de pub in Groningen.
0: Ja.
1: Yeah. En er zijn heel veel rare namen uitgekomen. We hadden op een gegeven moment vegan meat pie. Flaming pieces hadden we. En ook eentje daarvan was het voorwoord. En dat was eigenlijk de eerste waarbij we allemaal een heel, ja, gewoon goed gevoel hadden. Of meteen een vertrouwd gevoel.
0: Ja.
1: Yeah. Dus dat is ook geworden uiteindelijk.
0: Nou ja, ik snap het hoor. Het is een pakkende naam. Dan nog even bij de namen blijven. Mout, de single die we regelmatig draaien hier. Wie is Mout?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat het nummer is heel dubbelzinnig. Dus het gaat over misschien een hypothetische mout, maar ook over een biertje mout.
0: Ah.
1: Maar ja, ik denk dat je dat moet horen, om moet luisteren en dat je dat dan ook wel hoort.
0: Ja.
1: Hey, het is geen echte mout.
0: Nee, toch niet. Oké. Okay. Jullie zijn relatief nieuw, toch?
1: Ja, klopt.
0: Wat zijn de plannen als band zijnde?
1: Nou, we zijn eigenlijk gewoon begonnen met heel veel plezier en gaan kijken wat er komen gaat. Maar we hebben laatst het eerste concert gehad voor alleen vrienden. En dat viel echt heel goed in de smaak. Dus nu hebben we ook wel een beetje die smaak gepakt. En dan willen we wel graag verder en door.
0: Ja, staan er al openbare concerten op de planning?
1: Nog niet. Maar we proberen wel wat dingetjes te regelen.
0: Ja, dat moet je dan wel even laten weten.
1: Ja, op onze Instagram zijn we best wel actief. Dus daar komt nog alles wel aan.
0: Ja, mooi. Hey, en Mout is dus de single. Ligt er ook al nieuw werk op de planken?
1: Zeker. Zal ik je een primeurtje geven?
0: Nou, graag.
1: 14 augustus komt ons tweede nummer uit.
0: 14 augustus?
1: Ja, bijna.
0: Ik wou net zeggen, dat is bijna.
1: Klopt, en die heet Buitenspelen.
0: En is dat, kunnen we qua stijl hetzelfde verwachten? Of Buitenspelen, hoe is het qua vorm?
1: Hij is iets zachter. We hebben ook een andere zanger die hem zingt. Maar ja, dat is nog wel een beetje gewoon natuurlijk in lijn met wat wij met Bout ook hebben gedaan.
0: Ja, en je zegt net een andere zanger, want hoe ziet de band eruit qua bezetting?
1: Nou, eigenlijk switchen we het een beetje om. We kijken een beetje naar waar we zin in hebben en wanneer. Dus als we iets schrijven, dan bespreken we gewoon wie wil wat doen. En onze drummer, Tieme, hij doet altijd de drum. Maar voor de rest wisselen Marnix, Sterre en ik eigenlijk de hele tijd door wie zingt en wie bas doet en elektrische gitaar.
0: Oh, jullie zijn zo'n band waarin iedereen alles kan, of niet? Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee.
1: Maar we proberen ook gewoon heel veel, hoor.
0: Ja, tof.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Hey, maar de volgende keer als er dus een live ding is, laat het even weten. Dan kunnen we er ook even wat aandacht aan besteden als er in Groningen een show op de planning staat. En stuur vooral de nieuwe track toe. Want die ga ik natuurlijk ook weer met liefde draaien. Dat kan ik je nou al vertellen.
1: Dankjewel. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden.
0: Ik ook. Ja, ik ook heel erg. Ik ga nu in ieder geval Mout draaien. Dankjewel dat je even in de uitzending wil komen. En hou ons vooral op de hoogte.
1: Jij ook, bedankt.
0: Hey, dank je. Dit is het voorwoord en Mout.

Je hoort Before It Might Be Gone van de Vices. Uit 2024 alweer. Man, wat gaat de tijd snel. Terwijl de Vices nog even doorklinken. Je luistert naar Stadsruis. Het radioprogramma op Oog Radio dat geheel in het teken staat van muziek uit de stad, uit de provincie, uit de gemeente. Als het maar hier vandaan komt. En daarnaast, in de toekomst komen er wel interviews, er komen live bandjes spelen, er gebeurt van alles. Dat wou ik je even zeggen. We gaan het straks nog hebben over 18 april 2009. De Oosterpoort, om precies te zijn. Misschien gaat er al een belletje rinkelen. Misschien nog niet, dan moet je vooral blijven luisteren. En in de Stadsruis tijdmachine gaan we helemaal terug naar het jaar 1959. Waarom? Dat ga ik je straks ook vertellen. Ik heb eerst wat voor je klaarstaan. Vorige week hing hij aan de telefoon en toen heb ik dit nummer gedraaid. En ik vond het een prachtig nummer. Gronings is niet per se mijn taal. Maar ik vind het gewoon mooi. Dus ik dacht, ik gooi hem er vandaag weer in. Ik heb het over Remco K. Met het prachtige Noordstiestoorn.

Je hoort Blanks en Knockout. Groningen kent een flinke muziekscene. En er komen natuurlijk ook heel veel artiesten spelen in Groningen. Grote internationale artiesten. Hè? De Rolling Stones in het Stadspark. Tina Turner in het Stadspark. Ramstein in het Stadspark. Green Day, ga maar door. In Vera vroeger. Nirvana, The White Stripes, Weezer. Maar ook in de Oosterpoort. Vorige week hebben we het al gehad over Snoop Dogg die in de Oosterpoort speelde. Maar er is nog een wereldster die op het moment dat ze net flink aan het doorbreken was, nog eventjes in de Oosterpoort speelde. 18 april 2009 om precies te zijn. Haar debuutplaat 19 was net uit. Ze is amper 20 jaar. En eerder in dat jaar, 2009, won ze 2 Grammys. Best New Artist en Best Female Pop. Deze avond staat ze in een uitverkochte Oosterpoort. Een kaartje ging toen nog weg voor zo'n €30. Moet je nagaan, bij haar concerten in München in 2024 kostte die kaarten tussen de €180 en €600. Om maar even een vergelijking te maken. Dit optreden in de Oosterpoort kunnen we eigenlijk achteraf wel bestempelen als bijzonder of als een once in a lifetime. Want nog geen 2 jaar later is deze zangeres een wereldster en verkoopt ze met gemak de grootste arena's en zalen uit. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Adele. Jazeker, die stond in de Oosterpoort. En aangezien ze in Groningen speelde, vind ik dat ik het mag draaien. Dit is Adele en Set Fire to the Rain.

onze zeer gewaardeerde collega Rick. En die zorgt ervoor dat het her en der verspreid wordt binnen de programma's en wellicht stadsplaat wordt, waardoor je gedraaid gaat worden op Oog Radio. Een van die stadsplaten van de afgelopen tijd is het volgende. Ik moet wel zeggen dat ik niet helemaal precies weet hoe je de artiestnaam of de bandnaam of de actnaam, hoe je het ook wil zeggen, uitspreekt. Er staat Stu 3. Ik vind het moeilijk, merk ik. Ik denk dat ik ze maar gewoon Stu 3 noem. Misschien dat dat dan klopt. Het nummer, dat kan ik in ieder geval wel uitspreken, is Skinny Dippen. Dit was de stadsplaat. En die ga ik voor je draaien. Stu 3 ga ik vanuit Skinny Dippen.

Robin IJzerman hoor je en Dancing Backstage. Groningen kent een levendige muziekscene. Dat is niet iets van de afgelopen tijd, maar gaat terug tot de vroege jaren 60. En in dit geval nog iets eerder. Het is tijd voor de Stadsruis tijdmachine. We gaan naar het jaar 1959. Hendrikje Imka Bijl werd op 13 mei 1941 geboren in Zuidbroek. Al van jongs af aan was ze gek op muziek. Ze trad op met de moeder, zong in koren en won verschillende talentenjachten. In 1959 kreeg ze haar eerste platencontract en begon haar carrière als zangeres. Haar grote doorbraak kwam in 1972 met het nummer Viva España. Dat lied werd een enorme hit, niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Haar leven is niet altijd makkelijk geweest. Ze kreeg te maken met financiële problemen, verloor bezittingen door een brand en kreeg in 2014 een hartaanval. Na een zware bypassoperatie knokte ze zich terug en bleef ze optreden. Voor haar grote bijdrage aan de Nederlandse muziek werd ze in 2008 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook nu is Imka Marina nog steeds actief. 2 jaar geleden presenteerde ik het hoofdpodium tijdens Roze Zaterdag op de Grote Markt en Imka trad daarop, toen al ruim in de 80. Arm in arm heb ik haar het podium opgebracht en ze kreeg de duizenden mensen voor het podium mee, met onder andere het volgende nummer. Dit is Imka Marina en Viva España.

Sam's Land hoor je en Dada dansen. Het is 7:50 geweest. Dat betekent dat we het einde naderen van deze uitzending van Stadsruis. Ik heb het al gezegd, maar ik ga het gewoon herhalen. Mocht je nou muziek maken, een single uitbrengen, een EP'tje, een plaat, een live DVD, een cassettebandje, het maakt allemaal niet uit. Laat het vooral weten. Muziek@oogradio.nl. We zijn altijd op zoek naar muziek uit de stad, uit de gemeente of uit de provincie, wat dan weer in onze computer terecht kan komen. En dat wij het weer kunnen draaien als stadsplaat, of hier in dit programma, of in de ochtendshow, of in Oog op het Weekend, of nou ja, een van de andere programma's hier op Oog Radio. En ik zei het al, het einde nadert van dit programma dan. Dus nog, nou, wat zullen we zeggen? 2 liedjes? Ja, 2 liedjes, dat moet lukken. Dit is Aantal Jongens en Déjà Vu.

God, wat zielig. Aantal jongens hoor je, déjà vu. We gaan eruit met een liedje uit 1993. En het is een flinke hit geweest. Stond op nummer 6 in de Nederlandse top 40. En komt dus gewoon uit Groningen. En ja, dat is de regel hier in dit programma. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Om 7 uur. Hoe, wat, geen idee. Alleen dat we er om 7 uur weer zijn. Dus luister vooral volgende week weer naar Stadsruis hier op Oogradio. Dankjewel, nogmaals. Dit is uit Groningen. Je kent het vast, een klassieker. Dit is de Jazzpolitie. En liefdesliedjes. Hoi.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rokhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu, de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl

sexy people. For all

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen, of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Het doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken voor €9,95. En plates al voor €14,95 met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: beter kan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.